Ek sê teen Lyriek, ek smet jou tot om met middernacht toe en vanavond sluit het ook in tune in. Ek het gasten, maar ook mede-aanbieders waarby ons gaan uitkom. En nou ja, Bertus moes saam met my een program aanbied oor die geheime van een gelukkige huwelik. Ongelukkig kon Bertus het nie maak nie. Bietjie vastgesit na die 18de bykie op die golfbaan. So hy is op hierdie stadium nie so gelukkig nie aan sy vrou tenminste. Spotnet Alex, daar is vir jou. Hier is Johnny Clegg en Jaluka.

0: Johnny Clegg en Jaluka, December Africa Rain. Eendag die voorreg gehad om hom regstreeks op die verhoog te sien. Dit was by die Gary Player Invitational gewees destijds, daar by Zimbali. Goed om te sien dat Alex sê hy het vir Bertus gevind. So Bertus is nie meer op die 18de of die 19de byke nie. Is altyd goeie nuus. Wat is er gepraat van Afrika in December African Rain? Wat een naweek was het nie vir die springbokke gewees nie. Met daai gedachte, François van Kouk het saam met Volk gespan. Als een groep met die naam van Volk om ietsie baie besonders te doen. En ek dink het pas nogal in hierdie met dat ons nou by die Nasies Kampioenskap rugby competitie is.
1: Het was een baie groot plezier om groen en goud te doen saam met my buddy Frank Freeman en sy band Volk. Ik ken vir Frank al baie lang, vanaf hy 16 jaar oud is. Ons die eerste keer saam gespeel in Bloemfontein en hy was net die baie goeie gitaarspeler en nou jare later het ons song opgeneem en ons al dus groot fans van die Bats se weergawe en ons het gedink het sal lekker wees om daar song te doen en een bietjie van een rou punk manier en voor die song uitgaan het ons dit vir die Bats gestuur en Eddie Eksteen het om thumbs up en gesê is reik ons kan hom uitzet so ons is baie blij daar lekker go Bokka.

Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Je weet, als ons kijkt naar de Heilige Koran, is ons kipper bezig om voor ons... Misschien moet ik zeggen, dat is die handleiding voor mens. Als ons kijkt naar enige stukje elektronische apparaat wat ons koopt, dan is die handleiding wat we zien hoe je moet te werken gaan, hoe je dit moet gebruiken of niet. Nou, ons skipper heeft voor ons gegeven handleiding. En die handleiding is die Heilige Koran. Nou, kom ons verwijs nou naar die handleiding, zodat onze biki ons focus kan toespits. In vers 77, afdeling 9, in hoofdstuk 2 van de Heilige Koran, sê ons skipper, en ik haal aan, Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Besef jylle dan nie, dat Allah weet wat jylle verberg en wat jylle openbaar maak. Wat ons skepper vir ons is, is baie duidelik. Wat ons moet besef as mens is die volgende. Dat wat ons verberg, wat ons daarby bedoel is, dit wat ons wegsteek, en wat ons openbaar, wat ons duidelijk vir allemaal sê, ons skepper weet van dit. Nou hier die eenstelling, so betekenisvol, dat die mens dit nie soma kan miskyk nie. Kom ek geef jy een voorbeeld. Jy weet, ek denk dit is reg van my, om my mede vriend, my mede familie, my mede gemeenskapslid een kop aan te sit. As ek praat van een kop aan sit, dan praat ek van die artikel wat ek aan hom verkoop is R5, maar ek wil het verkoop aan hom vir R50. So wat ek maak is, ek maak een wins van R45 op hom en niks gebeur mee. Ek knip nie eens my oor nie. Nou wat ek daarvan, wat ons praat is, ons sê verberg, ons skepper weet dat ons is bezig om die wind so groot te maak, dat ons is eindelijk onredelijk met ons medemens. En die wat ons openbaar, ons skepper is heeltemaal bewus van die feit, dat die artikel was R5, en ek denk nie as een probleem om 6, 7, 8, 9, 10 rand winst te maak nie, maar dat jy R45 winst maak, is definitief onaanvaarbaar. Nou ons skepper, herinner ons net dat ons moet onthou dat dit wat ons verberg, dit wat ons wegsteek en dit wat geopenbaar word is definitief van die kennis wat ons skepper weet. En ons moet maar besluit, soek ons die genade van ons skepper die om regverdig dinge te verberg, of wil ons die ding openbaar sodat ons skepper heeltemal sy geluk saam met ons gee. En dit, my liewe vriend, is maar besluit wat ons self moet neem. Kyk na die volgende transaksie en dan kyk jy hoe jy daar die situasie gaan hanteer. Kom ons, lê die oë en bid saam. Bismillahirrahmanirrahim. In die naam van Allah, die Barmhartige, die Genadige. Alle lof kom Allah toe. Die Barmhartige, die Genadige. Meester van die oordeelsdag, u alleen aanbid ons en u alleen smeek ons om hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle aan wie guns bewys het. Nie die weg van hulle op wie u toer neergedaal het, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillah Rabbil Alameen, en alle dank en prijs kom toe aan u.

0: mami, dodo mami. Dekia ikawa, tulipo sana kana kana.
1: Nato, kwa rata di kau, Juu mami uika nyua, ee, tetani wote, kia heku, kia heku, yoye, tedi kau, oka, kia ikawa.

0: Qiniseke ngonihe FM ke Friday ngeke tete hortan tete ngxawuna tsane tiyachema ku akade nguweta nucasca cama e alfa ama kunihe ramani tete yanke karahuano jornal tami programa ngese koyams na khwata hangos ya ko khirisa hiem dua freq ama de kwatio boriti se ko tekro kom sahino porisun goruki kuro programa te akade vadisan mutweta mete atsamska ma kotisera to darana kaygo nukuru programete ana khwahi bori ko khosete a ka kwa ko bori ko khose radio si aninza surya teven bori ko khosenge ato ka surya tanu a tsamska temo tete a ka kwa ko programa journal tamye tenwe yams na khwa ti a khose ite tlae kwa ko tlae ko zikunwa ko e kra khasa na siredi aninza temo tlae ko zikunwa ko ngi tri khosenge a tsewuni sa ko enke temo ka no te khom karate mo kuing ki khawa kongo ke go ziyo ka te kuing ki khorona kontam te a khawa te kwa hinto te mo te u ta te zao ka go ta gatsi a tlwa te kuing ko kone tsiuni sa kiri te a si sa a hambe no kuing tsiuni sa te mo te ki khana te ko kra kha te mo hambe no ayuni sa te mo khana kone is kan ke a te mo ka ten ke go ziyo ka te zao ka te khuzim kra khai kam ta khuno sere te mo hamben ayon sa khana te ko nzike nqa kona ki hito te mo nta I kra te zao ka te tsams ka nqa khuzite ko nzike tengo tsaka kona ki zao ka gure tam ta kai ku zithi ya ku zite mo te kai ku ta te program nqa se ko yam sna khata hango se ko khirisa hiya 12 riet amati kwa kham
1: Is jou ID-nommer een van die duisende wat deur die Departement van Binnelandse Sake geblokkeer is? Binnelandse Sake loods 'n landwye veldtog om mense wie se ID's geblokkeer is te help om hul identiteitsprofiel op die Nasionale Bevolkingsregister reg te stel. Om meer uit te vind oor die vereistes vir hierdie proses, besoek dha.gov.za en klik op geblokkeerde ID's. Jy het tot 10 Julie 2026 om jouself by 'n kantoor van Binnelandse Sake naby jou aan te meld. Neem nou aksie! 'n Geblokkeerde ID is 'n geblokkeerde toekoms vir 'n geldige persoon. Dit beteken geen toegang tot werk, onderwys, maatskaplike toelaas, bankwese en geen deelname aan verkiesings nie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Bevorder waardigheid vir almal.
2: Hip hip hip hoeray! Hoeray! Hip hip hoeray!
3: 18 Juli,
4: wa mandila kanuntawa.
5: Jika jika bunga disatu ya disatu dengan ngawa engkau tak mungkin cipri. Tapi kan jua disatu ima amanita malilima wa siwan sista amanita mala. Apa lenga aku cima ngihi pasaji kaya keti. Ya wahutung ajuna. Apa lenga aku cima ngihi ngkaya kita mandua. Jika Eka udah kena hari tu kau lagi, jika mandila kian dah kau, hari jika hitam tu tu ayu ya. Amanita malilima, ngot satu aku sama sista manita aku cuma lilima hana. Kaya orang aku kau nak apa? Kau ya, kegulita aku kau bunga, dah kai dia culu. Yang ke udah belum bisa kama, aku kau jo, hengok aku kau kau, sekolahnya.

Hallo, vir FM te môre kom jy met die minuten. Hier oor die wie mens la si, dit is baie het laat kom kan nie gaan om kom ek oor die wie kom is dit om hongo. Maak die Monica Junga. Gogo tsulus man hoe en wat team. Alle ga kom nie hier wa XK FM nie jy moet nie ek man kan hoe la wa FM tu is jy. Sang mi. E abor ko wito na sikam he wala asis iru masam me ha kwe damwe di tutu silam. Sam me tre sika foy firiat amako 58 minte zingye kwa niye te bori ko program se kheri ue te akwa. Asi program me kun kora di monika ntsunga na zri tama ongo. Kame tegi tre sika se siriak amante kwe dambori ete kwa msa.

U het geluister na Hamlet. Die rolverdeling was soos volg. Die rol van Hamlet is gespeeld door Chris van die Kerk. Ophelia was Annette Engelbrecht. Die rol van Claudius is gespeeld door Johan

die Kaak is mij zo vang en verroer de ziel wegstuur. Toen vlug ik naar die kant van die Apping.

Dit was die rondo uit Mozart's fluit- en harpconcert in C-majeur. Is nog redelijk vroeg in zijn loopbaan. Die fluitsolist was Cagnesilem Tetwa en die harpspeler was Galen Sayles. De Johannesburgse Philharmonische Orkest was onder leiding van Skalk van der Merwe. Die Zweedse zanger David Björling heeft drie zins gehad. Olle, Gusta en Johan Jonathan, wat later bekend geraakt het als Jussi. Jussi zelf is geboren in het dorpje Storatuna in Zweden. Maar daar is tweespalt oor zijn geboortedag. Schijnbaar het die vroedvrouw gesê, dit is die 5e februari. Maar in die kerkrekord is het aangeduid als die 2e februari. En die 2e is die dag waarop Jussi de rest van zijn leven zijn verjaarsdag gevierd het. Die drie broers het baie vroeg begin sing saam met hulle vader en die gezin het een paar reise na Amerika onderneem om concerten te geven vir die Zweedse immigranten in Amerika. Hier is een baie ou opname van die drie broers saam, Jussi, Olle en Gusta. En die liedjiese naam is Downway on the Wabash. Maar ek kan nie uitvind wat taal hulle sing nie. Dit klink nie vir my na Engels nie, of Amerikaans nie. Dit klink vir my na Sweeds, maar u het elke ander opinie.

Die drie Björling-boeties, Gusta, Olle en Jussie, toen hulle nog baie klein was, met die liedjie On the Banks of the Wabash, wat natuurlijk een groot rivier in Amerika is. Nou, wat voor mij altijd baie roerend is, die groepie het ook gesing bij hulle moeder wat vroeg oorlede is, sy begrafenis. Maar toen die kus begin sak, kon hulle nie verder sing nie en almal het in die huil gegaan. Is my altyd baie roerend. Nou, al drie van hulle het sangers geword, die beroemdste was sekerlik Jussie, maar die ander twee het ook sangloopbane gehad. Een van ons baie gerekende Suid-Afrikaanse sangers, wat heeltemal te vroeg weggeneem is, was Dion van der Walt.

Un'aura amorosa, uit Così fan tutte van Mozart, gesing door Dion van der Walt. Nicolaus Arnoncourt was voor die Concertgebouworkest van Amsterdam. In een goed bewaarde vertoonkas in die stadszaal van Genoa is daar een viool. Dit is Paganini's viool, of een van zijn violen. Maar dit is die een waarop hij hoofdzakelijk gespeeld heeft. Dit is gemaakt door Guarnerius, die beroemde vioolmaker. En dit draagt die naam Il Canone del Gesù. En daar die viool gaat nergens heen, tenzij hij omring wordt door een peloton Italiaanse politie wat gewapend is. Net in geval iemand daarin denkt om aan hierdie viool te komen bodder. So elke nou en dan wordt hij uitgehaald om daarom gespeeld te worden. Hier is een opname van Francesca Dego. Zij speelt een gedeelte uit Paganini's eerste vioolconcert, wat ons nou maar deesdae ken as La Campanella. So klink Il Canone del Gesù.

ongelooflijke klank van daarin viool het. Die Il Canone del Gesù. Het was Paganini's viool. Ik heb zo'n idee, ik heb net nog gezegd, dat zijn eerste vioolconcert, maar het is in de waarheid zijn tweede. En het was die derde deel, die rondo. Ook bekend als La Campanella, die klein klokkie. Die violist wat op Il Canone gespeeld het, was Francesca Dego. En zij is op die klavier begeleid door nog een Francesca, Francesca Leonardi. Dan gaan we een beetje naar lichter muziek. In 1956 het die Eurovisie Songfeest begin. En ons het zo rukkie geleden geluisterd naar opname van Corrie Brokken, of deur Corrie Brokken. Zij was die winnaar in 1957. Nou, in 1964 was het Giuliola Cinquetti met hierdie klein oorwurmpie.

Giuliola Cinquetti met Nonno Letà, die winnaar van de Eurovisie Songcompetitie in 1964. Zo 3 jaar later, in 1967, was het de beurt van Sandy Shaw uit Engeland uit.

Sandy Shaw met de puppet on the string. Nou gaan ons afsluit met die wenner uit 1969. Dit komt van Frankrijk. Haar naam is Frida Bocara. En dit is Un jour, un enfant. Dit is een dag, een kind. En dit het niks met die ontwijkende plaatselijke tienling te doen nie.